0: hits.
1: Hi, this is Madonna. This is the station everyone is talking about.
2: Van de sterren van gisteren tot de iconen van morgen. Hier is elke plaat een hit.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Het is 5:00.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Het is 6:00.

juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
3: Dit zijn de hits van Club FM.

Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlenging werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zeggen analisten. Hij haalde het daar in de strafschoppenreeks met 4-3. In Laken, Brussel, is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Dat gebeurde eergisteravond. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder was in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt nog maar eens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet. In elk geval is het zo dat men meer en meer moet besparen en dat heeft natuurlijk ook te maken met stijgende uitgaven. Maar dat hangt dan weer vast aan de stijging van de index. In Frankrijk hebben meer dan 800 mensen de nacht moeten doorbrengen op 2 defecte treinen. Het gaat om Italiaanse hoge snelheidstreinen. Ze raakten laat geblokkeerd in de buurt van Dijon. En pas zaterdagochtend konden ze weer vertrekken. Ze kwamen dus met meer dan 12 uur vertraging aan in Parijs. Passagiers zijn er niet over te spreken. De Amerikaanse Coco Gauff zal haar titel op het tennistoernooi van de Roland Garros niet verlengen. Ze ligt eruit in de derde ronde. Ze verloor van de Oostenrijkse Anastasia Potapova, de nummer 30 van de wereld. De buien zijn zo goed als weggetrokken, toch over het oosten van het land. Mogelijk zijn er plaatselijk nog enkele buitjes. Later wordt het weer droger met opklaringen. Maxima 24 graden. De volgende dagen wordt het wisselvalliger en frisser. Join the club. Club.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan kebabbels.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: KVJ, Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
5: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
6: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hentsesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
5: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
7: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
8: Een wereld van verhalen.
7: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
8: Summit.
7: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
8: Summit, een wereld van verhalen.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Het is 8 uur.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits en Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Goedemorgen.
5: Club FM.

In Puurs Sint-Amans zijn een dertigtal festivalgangers gisteravond gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op de kop en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel is er ook veel schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen en PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar en haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi in de spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. En daarom mag ze dus ook niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van gisteren kwijt. Die gaat naar de Italiaan Elisa Balsamo. Zij vertrekt vandaag ook in de roze leiderstrui. De weersverwachting dan. Eerst nog kans op stevige buien, dat is wel plaatselijk. Later wordt het overal droger met brede opklaringen. De temperaturen die zijn wel wat frisser dan de voorbije dagen, zo'n 24 graden. De volgende dagen wisselvalliger en nog frisser bij zo'n 20 tot 21 graden overdag. Join the club.

0: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan kebabbles.
2: Goedemorgen.
3: Club FM.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Deze Zweedse Lila Key doorbrak bij het grote publiek toen ze gingen samenwerken met de producers Rob & Grace. Zij ontdekte haar bij een zangwedstrijd en boden haar meteen een contract aan. Wat resulteerde in onder andere een leuke hit Got To Get It. En ook dit was destijds tijdens de Eurodance-periode een grote hit. Dat was toen in 1993 dat ze dit nummertje heeft uitgebracht. En het was meteen een top 3 hit in ons Vlaanderlandje voor deze Lila Key. We draaien hier nog een keertje die Open Sesame.
1: Een hele, hele, hele, hele goeie morgen.
2: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
1: Een hele, hele, hele, hele goeie morgen.
0: Jawel luisteraars, welkom op deze laatste zondag van de maand mei. 31 mei prijkt op de kalender. En daar kan je nog ten volle van genieten, want het zou nog een ganse dag droog blijven vandaag. Dus dat is ook wel mooi meegenomen tussen alle activiteiten die vandaag plaats hebben in Oost-Vlaanderen. Want jawel, ook op deze zondag valt er in Oost-Vlaanderen opnieuw heel wat te beleven. En om je keuzestress wat te besparen, zetten wij onze favoriete uittips voor jou op een rij. En dat doen we tussen nu en 12 uur. Dus reden te meer om te blijven luisteren natuurlijk, zoals je dat gewend bent in het programma Uit op zondag. Zit je aan tafel? Zit je een beetje te ontbijten? Laat het in ieder geval smaken. Wij hebben het komende uur heel fijne muziek onderweg van onder andere Cool and the Gang. We gaan ook nog Scatman John gaan draaien met zijn klassieker natuurlijk. En Mark Ronson en Miley Cyrus, die komt ook nog langs. Maar eerst even lekker terug in de tijd. Dat doen we met Duran Duran.
1: Please.

0: dansbare plaat, maar dat zijn we ondertussen gewend hoor van deze Kungs. We draaiden hier de nieuwe single bij Club FM Galaxy. En dat ze om een goede 14 over 9 zondag voormiddag. Goedemorgen allemaal, je luistert naar Club FM uit op zondag. Dan weet je dat we wederom de leukste uittips hebben verzameld in Oost-Vlaanderen die je vandaag kan gaan doen. En we hebben weer een leuke selectie voor jong en oud, voor groot en klein. Inderdaad, en we beginnen met klein. Ja, inderdaad, want ja, de kleintjes of de kinderen, ja, die kunnen vandaag naar Lokeren. Want het Huis van het Kind organiseert daar tussen 10 en 12 uur nog deze voormiddag opnieuw Haasje over XL. En dat gebeurt in de Fuifzaal aan de Sportlaan nummer 2 in Lokeren. Het evenement richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar en belooft een grote speelplek vol beweging en animatie. Op het programma onder meer staan Grim en Springkastelen. Iedereen dus welkom met de ouders en kindjes dus van 0 tot 3 jaar en dat in de Fuifzaal aan Sportlaan nummer 2 in Lokeren. De toegang is daar volledig gratis en dat voor Haasje over XL. Deze voormiddag daar nog. Verder gaan we naar Merelbeke luisteraars, want de cursisten van Atelier in Beeld in Merelbeke Melle, ja, die tonen vanaf vandaag tot en met zondag 21 juni hun creaties tijdens de tweejaarlijkse expo in Cultuurhuis Merelbeke en Pastorij Munten. Jongeren, volwassenen en kinderen presenteren er werk dat ontstond tijdens de lessen beeldende kunst. In Cultuurhuis Merelbeke stellen jongeren en volwassenen tentoon. Daar zijn werken te zien uit de ateliers keramiek, potten draaien, maar ook fotografie, tekenatelier, frollare kunsten en vrije atelier beeldende technieken. De expo is er open van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 en 12 en op woensdag, zaterdag en zondag dus ook vandaag tussen 2 en 5. De kinderexpo loopt in Pastorij Munten. Daar tonen jongere cursisten werk uit beeldlabo, stek en kunstig met klei. De opening van de kinderformaat is vandaag plaats, straks om 10:30. En dat door schepen van onderwijs Lieselotte Blijenberg. De expo is dan open van maandag tot en met zaterdag tussen 14:30 en 17:30. En op zondag kan je daar ook terecht tussen 21:30 en 17:30. De toegang is volledig gratis. In ieder geval kan je voor alle informatie terecht via www.cultuurhuis.merelbeke.be. Dus www.cultuurhuis.merelbeke.be. En dan gaan we nog even naar Berenvelde. Inderdaad, bij Lo Christi, want de Infrabel en aannemer van de Heulen geven vandaag een inkijk in de bouw van een nieuwe brug en dat over de spoorweg in Beervelde. Bezoekers kunnen de werf bekijken vandaag tussen 10 en 5 uur en dat aangaande open wervendag. De huidige overweg in Beervelde wordt vervangen door een nieuwe brug als onderdeel van Infrabel's ambitie om meer overwegen te vervangen door bruggen, tunnels, parallelwegen of fietspaden. En de bouw vordert gestaag, met de twee kokerlandhoofden al gereed en de brug zelf in aanbouw. Tijdens de open wervendag vandaag geven Infrabel, AWV en aannemer Van Heulen uitleg over deze grote infrastructuurwerken. Bezoekers krijgen de kans om de werf van dichtbij te bekijken en meer te leren over het project. Bezoekers worden aangeraden wel stevige schoenen te dragen en de veiligheidsinstructies zeker op te volgen natuurlijk. Hè. De toegang is daar helemaal gratis.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen.

0: Mark Ronson en Miley Cyrus draaiden we hier met Nothing Break Like It Hard. Dat bij Club FM. Prikkelende muziek nog tot 12 uur zeker en vast met onze uittips daartussendoor. En muziek krijg je onder andere zometeen nog meer van Scatman John. En Rob de Nijs komt er ook aan.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: The New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
3: Gesloten op dinsdag en woensdag.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Dit zijn de hits van Club FM.
2: Club FM. I am DJ Saj and you're listening to Club FM.

0: Wat was hij destijds populair in de 90s? Deze stotteraar Scatman John. Hij had in onze contraire hier twee leuke hits, zoals Scatman en dit nummertje Scatman's World. Helaas is hij niet oud mogen worden, hoor, want hij is destijds op 57-jarige leeftijd overleden aan zijn ziekte. Hij had trouwens kanker, deze Scatman John. We draaien nog een keertje die Scatman's World. Zometeen nog wat leuke uittips, maar eerst Lil Kleine.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
2: Jacques Chirac.

Leuke Nederlandstalige rap met Lil Kleine en natuurlijk ook Milo Laat Het Lukken. We draaien hier de nieuwe single van hen en zijn we het over een lijntje. Dat gaan we niet doen. We gaan geen lijntjes snuiven, luisteraars, maar wel leuke uittips met jullie gaan delen. En ga je graag gaan wandelen, het is er het weer voor vandaag, dan kan je richting Wetteren, want vandaag organiseert wandelsportvereniging WSV Wetteren de 32e herdenkingstocht Alfons de Maaschalk. Fons was destijds de oprichter van de wandelclub, een van de oudste wandelclubs in België. En je kan vandaag wandelen langs de boom- en rozenkwekerijen in volle lentetooi door de mooiste natuurplekjes van Wetteren en langs de Schelde. Er zijn parcours uitgestippeld van 6, 10, 13, 15, 18 en zelfs 24 kilometer. En vrij starten kan je nog doorlopen tot 3 uur komende namiddag. En dat doe je aan de Sint Gertrudius College. Dat is gelegen op de Wegvoeringstraat en dat in Wetteren. De laatste aankomsttijd is 6 uur komende avond. En deelname kost 1,5 euro voor leden van de Watersport Vlaanderen en 3 euro voor niet-leden. Iedereen is van harte welkom. Alle info www.wsvwetteren.be. Dus www.wsvwetteren.be. Van Wetteren gaan we naar Wiese, luisteraars bij Lebbeke. Want vandaag kan je nog voor de laatste dag naar Wiese Wiest. En dat is een beetje een feest op het dorpplein van Wiese. Met dit evenement willen ze niet alleen zorgen voor sfeer en beleving in het dorp, maar vooral ook het lokale dorpsleven en verenigingsleven opnieuw extra in de kijker zetten. Wiese Wiest staat voor verbondenheid, ontmoeting en lokale verankering. Met vandaag onder andere op het programma om 2 uur Apero Time met hapjes en drankjes. Om 4 uur staat de toeterworp op het programma. En later om 5 uur treedt Serge op. Doorlopend zijn er burgers en drankstand en een gin- en kava-bar. Iedereen is daar van harte welkom. En de toegang is helemaal gratis. Dat op het dorpsplein van Wetteren. En dat voor Wiese Wiest. En van Wetteren gaan we nog even naar Temse, want na een succesvolle eerste editie keert het gezinsfestival vandaag terug naar Go, Terra en Mundo, en dat in Temse. Vanmiddag tussen 1 en 6 uur kunnen gezinnen er terecht voor een namiddag vol ontspanning, creativiteit en ook wel animatie voor alle leeftijden. Op de festivalsite aan de Theo de Dekkerlaan in Temse wacht een uitgebreid programma met creatieve workshops, sport- en spelactiviteiten, springkastelen en uitdagend fietsparcours. Kinderen kunnen zich laten sminken of kiezen voor een gek kapsel, terwijl bezoekers ook kunnen rondneuzen op de tweedehandsbeurs. En naast de activiteiten is er ook ruimte om gezellig samen te komen op het terras met drankjes en snacks. De organisatie belooft bovendien nog heel wat extra verrassingen doorheen de namiddag. Het gratis festival richt zich op gezinnen, vrienden, maar ook buurtbewoners en wil vooral ontmoeting en samenbeleven centraal gaan zetten. Dus iedereen vandaag welkom en dat dus tussen 1 en 6 uur voor Go, Terra en Mundo en dat dus meer bepaald in Temse. Alle informatie of het volledige programma daarvoor kan je kijken via www.opgroeienintemse.be. Dus www.opgroeienintemse.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
5: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
6: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.

Ik moet wel toegeven, luisteraars, ik ben fanhoor van deze band. Cool and the Gang. Ze hebben heel wat superieure hits gemaakt destijds in die 70s en 80s. En eentje draaien we ook een keer uit hun repertoire. Dat was deze Straight Ahead. Altijd wel een feestje met deze band. Straight Ahead gaan we doen zometeen met nog wat uittips. Maar eerst Dara.

Ja, met haar overwinning op het Eurovisie Songfestival dit jaar voor Bulgarije. Nog vers in het geheugen trouwens, pronkt deze single Bangaranga van deze 27-jarige Dara al hoog in de hitlijsten all over the world. Het is een schot in de roos met andere woorden voor haar geweest. En ook nog is natuurlijk. Goed luisteraars, onze uitse tips, dat staat centraal in Uit op Zondag hier bij Club FM. En we starten in Lokeren, want het ziekenhuis in Lokeren sluit niet, maar wordt omgevormd tot een moderne zorgcampus binnen ziekenhuisgroep Vitas. Volgens de huidige planning wordt het nieuwe gebouw in 2027 in gebruik genomen. En de campus zal onder meer daghospitalisatie, maar ook polyklinische consultaties en orthopedische zorg, een labo en een medische beeldvorming aanbieden. En vandaag kan iedereen tussen 10 en 5 uur geïnteresseerden dus gaan kijken naar dat nieuwe gebouw dat nog uiteraard in opbouw is. En dat aangaande open wervendag. Iedereen mag een kijkje dus gaan nemen wat het allemaal gaat worden. En dat aangaande het nieuwe ziekenhuis Vitas en dat in Lokeren. Vandaag tussen 10 en 5 dus. De toegang is daar helemaal gratis. Dus geïnteresseerden kunnen daar naartoe vandaag. Van Lokeren naar Gent, want wie nog op zoek is naar wat de tuindeco of zijn groene vingers wil aanscherpen, kan vandaag terecht op een pop-up plantenbeurs die doorgaat in feestzaal Madonna en dat is in het centrum van Gent. De Franse organisatoren beloven selectie van duizenden plantjes aan heel democratische prijzen. 150 soorten planten vanaf 1 euro tot nog een pak duurder en veel tuindecoratie, zo net voor de zomer officieel van start gaat, kan dat nog wel natuurlijk. Met edities van Barcelona tot Luik en Brussel is het nu de eerste keer dat ze in Vlaanderen een stad aandoen plan pour tout. Inderdaad, iedereen kan dus vandaag nog voor de laatste dag daar terecht tussen 11 en 5 uur en feestzaal Madonna, dat is gelegen aan de Poel nummer 7 en dat in Gent. Dus ben je een beetje planten van, dan kan je daar vandaag zeker naartoe in Gent wat dat betreft. Nog meer in Gent kan je naar een beurs met name Bloemfair Gent. Dat is een spirituele beurs, magie, inzichten en bezieling, workshops en lezingen. Je kan daar allemaal terecht vanaf 10 uur zometeen. Alles gaat door in het Spectrum aan de Martelaarslaan nummer 13 in Gent. Alle informatie kan je ook altijd surfen naar www.bloem.be. Dus www.bloem.be. En nog verder in Gent kan je vanmiddag naar een concert. Het Slagwerkensemble van Harmonie KDO Maastricht. Die trakteert iedereen in Gent vandaag op percussie en melodie. En dat gebeurt om 5 uur vanmiddag onder de stadshal daar in Gent. En wat leuk is, het is allemaal gratis toegankelijk. Dus reden te meer om misschien wel af te zakken naar daar. Van Gent gaan we naar Kallo, want daar kan je naar de Bloemenmarkt. Een jaarlijkse bloemenmarkt in het park van Kallo met een mooi aanbod aan planten. Er wordt allerlei randanimatie eveneens daarvoor zien. De place to be voor die bloemenmarkt en die randanimatie is Park Kallo. Dat is gelegen aan de Grootrietveldstraat 14. En dat in Kallo. Vanmiddag dus daar kan je terecht tussen 2 en 5 uur. En de toegang is helemaal gratis.

Ja, dit misschien een beetje zomerse herinneringen opflakkeren, want inderdaad hoor, dit was een reuze zomerhit destijds in 1996, overgewaaid vanuit het Duitse Bremen, deze Mr. President. En hij scoorde er een vette hit mee hoor, met de Coco Jumbo, die we graag nog een keertje draaien op deze, ja toch wel bewolkte zondag voormiddag. Club FM, straks meer leuke uittips na 10 uur en een pak fijne leuke muziek, waaronder zometeen nog Jelly Roll met de nieuwe I'm Good, maar eerst deze classic ook alweer uit de 80's, Sydney Youngblood, If Only I Could.

0: dit nummer werd oorspronkelijk uitgebracht in 1997 als een downtempo nummer. Maar het werd niet zo'n grote hit. Ze hebben er wel een remix van gemaakt, een beetje een clubhit. En dat werd 2 jaar later, toenertijd, een wereldwijde hit in 1999. En dan dankzij de remix van Roy Malone. We draaiden uiteraard Wamdu Project. Vette nummer 1 hit geweest destijds in 1991. En stond wekenlang op de eerste plaats trouwens in onze hitlijst. The King of My Castle draaiden we om 9:55. Goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
2: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
1: Hele goedemorgen.
0: En uiteraard fijn dat je weer bij bent. En Club FM luistert nog tot 12 uur uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips die ik graag nog met jullie ga delen. En dat op deze laatste zondag van de maand mei, 31 mei 2026. En dat is, luisteraars, vandaag ook weer Wereld Anti-Tabaksdag. Een dag die door de World Health Organization, WHO, is uitgeroepen om aandacht te besteden. En dat aan de gevaren van tabak. Het thema van dit jaar richt zich op de steeds agressievere verkooptechnieken. En dat die de tabaksindustrie nog steeds gebruikt om hun waar aan de man te brengen. Inderdaad, en daar willen ze met andere woorden dus een meer en meer een stokje voor steken. Ja, ze willen natuurlijk dat iedereen stopt met roken, maar dat zal niet lukken, denk ik. In ieder geval, het staat een beetje centraal, dus als je voor de rokers, met andere woorden, probeer vandaag een keertje niet te roken. Ja, misschien gaat dat wel lukken. In ieder geval, wij gaan hits roken. Bivier roken, met andere woorden. We hebben muziek onderweg van Joe Cocker, ook nog Desiree. En ook de nieuwe single van Sienna Spyro komt langs. Dus reden te meer om je radio hier aan te laten staan. Wat dacht je nu van deze Karel Fjelka? Destijds een grote hit geweest in 87.

0: Uiterst dansbaar, deze nieuwe single van Kenu. We draaien hier Higher and Higher. Het is ondertussen 9:45 geworden in Uit op Zondag. Wees welkom, luisteraars. We hebben nog twee leuke uittips die ik graag met jullie ga delen. En daarvoor trekken wij onder andere naar het Oost-Vlaamse Dendermonde. Want het Vleeshuismuseum van Dendermonde en de Grote Markt worden vandaag het decor en dat voor de archeologiedagen. Bezoekers kunnen zich in en rond het museum onderdompelen en dat in het middeleeuwse leven en de geschiedenis van Dendermonde ontdekken via ambachten, rondleidingen en verrassende familieactiviteiten. De archeologiedagen die vinden dus vandaag plaats van 10 tot 5 uur, vinden liefhebbers op de Grote Markt een middeleeuws marktje. Tussen kraampjes en ambachtslieden kan iedereen ontdekken hoe het leven er toen uitzag. Er zijn onder andere een houtbewerker, koks, een muntslager, een kruidenvrouw en een chirurgijn, barbier en een schilder aanwezig. De kleinste bezoekers van 3 tot 5 jaar kunnen luisteren naar spannende verhalen over ridders, kastelen en prinsessen. En gezinnen kunnen dan weer op ontdekking met de gloednieuwe familietour achter de stadspoorten met Hendrik. En kinderen kunnen ook aan de slag tijdens de creatieve inloopworkshops rond het thema middeleeuwen. En bovendien kunnen geïnteresseerden ook kennis maken met de archeologische site en dat in de binnenstad. Aan een infostand beantwoordt een archeoloog alle vragen over de opgravingen en de gevonden schatten. En daarnaast zijn er 2 markante archeologische sites op de Grote Markt te bezichtigen. 2 rondleidingen met als thema Dendermonde ondersteboven voor volledige activiteiten. En stadsgids Piet Buysen die neemt daarvoor deelnemers mee op ontdekking naar de onzichtbare geschiedenis van die stad Dendermonde. Kortom, een boeiende namiddag die je kan gaan beleven dus. En dat vanaf 10 uur tot 5 uur doorlopend op de Grote Markt van Dendermonde en ook in het Vleeshuismuseum. Alle informatie daarvoor kan je surfen. Dat doe je via www.archeologiedagen.be. Dus www.archeologiedagen.be. En van Dendermonde, luisteraars, trekken we nog even naar Wieze bij Lubbeke. Want het kasteeldomein van Wieze wordt vandaag opnieuw decor en dat daarvoor de tuindagen. De tuindagen zijn ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde voor tuinliefhebbers, gezinnen en iedereen met een hart voor groen, ambacht en inspiratie. Bezoekers kunnen zich onderdompelen in de sfeer van de historische tuinen daar in Wieze. Meer dan 80 exposanten presenteren er een aanbod van bijzonder planten en tuinideeën, maar tot ook kunst, antiek, decoratie en streekproducten. De tuindagen bieden zo een inspirerende mix van elke bezoeker. Het evenement staat bekend als een vaste publieksfavoriet en ontmoetingsplek waar bezoekers in een ontspannende setting ideeën opdoen voor tuin en interieur en tegelijkertijd ook wel wat genieten van de dag vol beleving. Op het programma staan dit jaar ook roofvogeldemonstraties, een kennismaking van auctionschapen, maar ook nog workshops en gegidste rondleidingen, animatie voor kinderen met een springkasteel en Kindergrim. En natuurlijk ook hapjes en drankjes zijn daar voorzien. Voor een vlot bezoek wordt er opnieuw een shuttle met huifkar ingezet. En dat tussen de parking bij Barry Callebaut en de ingang van het kasteeldomein. De tuindagen zijn vandaag nog te bezoeken sinds 10 uur tot 6 uur komende avond. Een dagticket kost €5 in voorverkoop en €7 aan de kassa. Alle informatie daarvoor kan je surfen naar www.tuindagenwieze.be. www.tuindagenwieze.be. En het blijft droog vandaag, dus misschien wel een aanrader om daar een keertje naartoe te gaan.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk op Club.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

was destijds een Duitse band, wat allemaal een beetje rond de zanger Olivier Wendt, die toch wel een beetje na een verblijf op de Caribische eiland besluit een muzikale mix te maken tussen de muziek uit de regio daar, reggae en popmuziek. En dat is hem aardig gelukt natuurlijk, want dit was een kei van een hit natuurlijk, hè, voor die Combi Dance Band in 1980. We draaiden The Sun of Jamaica. Straks het weerbericht met Patrick Haantjes hier, maar eerst nog deze Desiree onder andere met What's Your Sign.

0: had al een grote hit met Live. Dit was een beetje de opvolger destijds uit 98. Desiree and What's Your Sign? Draaiende bij Club FM richting 10:30 op zondag voormiddag. We gaan even luisteren wat er allemaal gebeurt in onze regio.
1: Club FM, nieuws uit de streek.
2: In Gent heeft de politie een buschauffeur betrapt op drugs nadat hij op de ring ter hoogte van Drongen tegen een vrachtwagen was gereden. De bus die werd weggetakeld. De bestuurder die vorig jaar een frontale botsing veroorzaakte tussen twee lijnbussen in Kieldrecht is veroordeeld. Bij het ongeval raakten 11 mensen gewond,

0: Gelukkig niemand ernstig. De man die krijgt een rijverbod van 2 maanden en een boete van €800. En na het dodelijke ongeval in Buggenhout benadrukt spoorwegbeheerder Infrabel dat elke overweg een risico inhoudt. Jaarlijks worden gemiddeld 15 tot 20 overwegen definitief gesloten. En de vraag rijst of die sluiting sneller moet gebeuren. Het Vlaams parlement heeft het voorstel goedgekeurd om Wetteren te laten overstappen van de referentieregio Gent naar de Denderregio. De gemeente Wetteren die had zelf om die wijziging gevraagd. Machinebouwer GPT die wil de productie in de Breedstraat in Sint-Niklaas stopzetten. Daardoor dreigen 57 werknemers hun job te verliezen. Het bedrijf maakt machines voor automatische voedselverwerking en is actief in onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De grote vissterfte aan het pompgemaal van Boekhouten is het gevolg van zuurstoftekort door de hitte. Het water stroomt er te traag, waardoor bij warm weer te weinig zuurstof beschikbaar is. Zo'n 200 dode vissen die werden door de brandweer van Zelzaten opgehaald en naar het Vilbeluik gebracht.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. studio@clubfm.be.
2: Join the club.

0: draaide Dave & Tams hier met Rain Dance. En dan is de vraag uiteraard, gaat het nog regenen vandaag? Ja, dan nee natuurlijk. Hè. Dat gaan we vragen aan Patrick Haantjes.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: Ja, in ieder geval Patrick, goedemorgen trouwens.
3: Goedemorgen.
0: Je hebt wat verkoeling meegebracht.
3: Ik heb wat verkoeling meegebracht.
0: En we zijn blij in feite dat we in Oost-Vlaanderen leven, want gisteren zijn we toch wel aan het ergste ontsnapt. Hè?
3: Zeker en vast. De KMI had ook voor onze regio een code groen uitgegeven. Ja, ja. Dus dat er in feite voor onze streek weinig zou gebeuren. Ja. En dat is toch wel mooi uitgekomen. En, maar er zijn bepaalde plaatsen waar het toch wel een beetje aan het spoken is geweest. En vooral veel aardel gevallen is en grote aardelballen. Dus ja, van meer dan 5 centimeter. En daar hangt altijd jammer genoeg veel schade aan vast. En dat is trouwens nu ook gebeurd. En wij zijn al... Ja. We hebben het, ik heb het 2 uur over een donder gisteravond.
0: Van, ja, in de verte.
3: Rond 7 uur tot s'avonds om 9 uur. En ja... Goed, en dat is, ja,
0: zijn
3: we bij net aan ontsnapt, dus ja. En vandaag zitten we dan in koelere lucht. Ja. Dan werd deze morgen al gebaard als je buiten kwam. Dat is een beetje een aangenaam, die vochtige lucht is weg. En vandaag moeten we ons dan ook tevreden houden met een 23 graden. En komt er dus een einde aan de korte hittegolf. Deze morgen lag de temperatuur zo nog rond een 17 en 18 graden, wat in feite nog zwoel was. Maar komende nacht gaat dat al heel wat aangenamer zijn om te slapen. Want morgenochtend ligt de temperatuur rond een 12 graden. Morgen loopt de temperatuur ook op naar een 23 à 24 graden. En dat, net als vandaag is het wisselend bewolkt. Net als vandaag houden we het op de meeste plaatsen droog. En het is een statenmatige wind uit zuidwestelijke richtingen. En vandaag is die wat meer noordwestelijk. Dan op dinsdag is dat zowat de minste dag van de week. In de ochtend ligt de temperatuur rond 15 graden. Deze loopt op naar een 21 graden. Er zijn perioden met regen. En later op de dag zijn er ook nog enkele buien te verwachten. Misschien kunnen die vergezeld worden van een onweersklap, maar dat is nog een beetje onzeker. En er staat op dinsdag vrij veel wind uit zuidwestelijke richtingen. Woensdag gaat deze wind nog wat verder toenemen, zelfs tot rukwinden van 50 km per uur uit zuidwestelijke richting. Er is nog altijd een grote buienkans en de temperaturen liggen dan rond de 20 graden. Ook op donderdag temperaturen rond 20 graden, meerdere buien. En ook dan rukwind tot een 60 km per uur uit zuidwestelijke richtingen. Vrijdag ligt de temperatuur opnieuw rond de 20 graden. Het is dan wisselbewolkt. En geleidelijk aan gaan de buienkansen toch wel al een beetje verminderen in aantal. En ook de wind gaat flink gaan afzwakken. Nou, de komende weekenden ziet er niet slecht uit. De komende weekenden ziet er overwegend droog uit.
0: Ja, toch?
3: Met een kleine onweerskans op zaterdag. Maar dat lijkt mij, het is maar één model dat geeft. Dus ik denk dat verwaarloosbaar is. En dat we in het weekend gaan droog houden. En dit bij mooie temperaturen van 22 à 23 graden. Wat zo iets boven de normale waarde is. Ja. Dus we gaan in feite dan opnieuw toch wel een betere wat beter weer hebben in het volgende weekend. Dus is wat slecht en dan wat goed. Maar echt een langdurige periode met mooi zomerweer, dat lijkt me toch wel voor een tijdje. Een tijdje moeten missen, denk ik.
0: Maar ja, dat is niet erg natuurlijk.
3: Maar dat is niet erg. Maar als de temperaturen dan rond normaal liggen en af en toe een bui, dat moet kunnen, vind ik. Ja. Dus,
0: ik denk dat de meeste mensen al tevreden zijn, 20, 23 graden ertussen. Dat is al heel mooi, hè.
3: Voor de meeste mensen is dat meer dan goed.
0: Ja, nou, dat puffen, dat mag wel natuurlijk. Zie je dan nog drogere perioden daarna? Of gaat het...
3: Het kwam zo regelmatig regen. En ik denk dat de maand juni, dat wordt zo berekend door de meeste modellen, dat zo de maand juni een normale maand gaat zijn wat neerslag betreft. Want de maand mei zal ook ongeveer een normale maand zijn wat regen betreft.
0: In ieder geval, vandaag blijft het nog droog, dus daar kunnen we nog perfect van profiteren.
3: Ja, we gaan afwachten, want er zijn heel wat mensen die toch wel een super goede zomer voorspellen.
0: We
3: gaan afwachten wat dat gaat worden. Zijn de experts noemen dat, geven dat toch allemaal, maar ik ga dat toch nog altijd nemen met de korreltjes. Ja, we gaan dat wel zien op september wat dat gaat gebeuren.
0: Een volgende dag per dag en week per week op.
3: Ja, natuurlijk.
0: Goed, ik zou zeggen bedankt voor het weerpraatje.
3: Ja.
0: Nog een fijne zondag.
3: Dag.
1: Music is just great. I mean, it's everything.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.

Aan het einde van het jaar is het ook alweer 12 jaar geleden dat hij is overleden. Deze toch wel heerlijke blues- en rockzanger Joe Cocker. Een van zijn grote hits draaien nog een keertje. What Becomes of the Broken Hearted. En dat om bijna 9 voor 11 hier bij Club FM. Goedemorgen op zondag voormiddag. Luister je naar Uit op Zondag. Met natuurlijk onze uittips en fijne muziek. Wat dacht je van deze? Erasure, Sometimes.

blonde Engeland die destijds begon met te produceren van de muziek tijdens zijn studie aan de Universiteit van Manchester. Dat tijdens de COVID-pandemie. En dat heeft hem al behoorlijk wat leuke hits opgebracht. Sinds 2024 brengt hij het uit. We draaien de BL3 Bass en Terms and Conditions bij Club FM. En dan gaan we richting 11 uur, maar deze klassieker ook alweer van OMD, Live and Die.

0: Ja, het is misschien wel een nummer dat succesvol is geweest dankzij die bijhorende videoclip. Hè. Destijds een videoclip van Flat Eric die te zien was als pop. Die headbangt op deze muziek. Ja, we moeten maar een keertje herbekijken. Je zult het zeker en vast nog wel herinneren. Wel een top 3 het geweest destijds in 99 in onze contreinen van de hitlijsten. Mr. Oizo draaiden we en de Flat Beat bij Club FM.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk. Join the club.
0: Wees welkom nog tot 12 uur met muziek onderweg van Simply Red, Reggie en ook nog straks de nieuwe single van Two Fabiola. En nog uiteraard wat leuke uitheeft staan ze centraal. Maar eerst nog Pat en Nick. En de

0: Hotje Crimson heeft het weer geflikkerd door To Fabiola. We draaien dit nieuwe single samen met Niels van Zandt, Everywhere I Go. Een hit in wording, met andere woorden. En dan gaan we naar onze uittips, zoals je dat gewend bent. We gaan richting Lokeren, want daar kan je naar het Josephine Charlotte Park in het hartje van Lokeren. Dat verandert van namiddag opnieuw in een openluchtpodium. En dat voor 16 acts en een 40-tal artiesten uit Spanje, Argentinië, het Verenigd Koninkrijk en Chili. Het uitgebreide programma, inclusief uurschema, kan je terugvinden via www.lokeren.be/parktheaterfestival. Het Parktheaterfestival ontvangt dit jaar dus liefst 16 acts, een 40-tal artiesten. Wil je genieten van zoveel mogelijk acts? Plan dan je namiddag handig in hand aan de tijdlijn in het programmaboekje dat te verkrijgen is bij Visit Lokeren op de Markt 15. Naar goede gewoonte biedt het Parktheaterfestival opnieuw een mix van humor, magie en acrobatie voor jong en oud. Het gratis familiefestival zorgt ook dit jaar opnieuw voor een onvergetelijke middag voor jong en oud. En tot rust komen doe je op het openluchtterras met een hapje bij de foodtruck of een drankje aan de bar. Nieuw dit jaar is ook, je betaalt rechtstreeks met cash of bankcontact aan de bar. Er wordt dus niet langer gewerkt met jetons. Het Parktheaterfestival vindt dus vanmiddag plaats in het Prinses Josephine Charlotte Park in Hartje Lokeren. En dat vanaf 2:00. De slotact die start om 6:00 komende avond. Dus www.lokeren.be/parktheaterfestival. Daar kan je het volledige programma gaan bekijken. En alles is daar gratis toegankelijk. Met droog weer vandaag een must om misschien wel af te zakken dus daar naar Lokeren. Maar je kan ook nog naar Dendermonde gaan, want Zonta Dendermonde organiseert vandaag een benefietconcert dat geld moet opleveren voor een goed doel in Zeelen. In de Sint-Egidiuskerk zal het Gentse Madrigaalkoor gaan optreden. Zonta Dendermonde is onderdeel van de wereldwijde organisatie van vrouwen die zich inzetten om de situatie van vrouwen en meisjes te verdedigen, te verbeteren en te versterken en te bouwen aan een warmere, meer inclusieve samenleving. Voor een benefietconcert in het Gentse Madrigaalkoor uitgenodigd. Het zevenkoppige of zeventigkoppige meerstemmige koor brengt Tu Quiero, een muzikale ode aan liefde, verbindheid en samenhorigheid. Het concert vindt dus plaats in de Sint-Egidiuskerk en dat aan de Frans van Schoorstraat in Sint-Gilis. Na een concert kunnen alle aanwezigen genieten van een high tea in de kerk met een selectie van hartige en zoetige lekkernijen. En die opbrengst van die benefiet gaat naar de uitbouw van het zang- en muziekatelier van VZW O2 Zuurstof in de gemeente Zeelen. Dat is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen in kwetsbare situatie. Iedereen is welkom. Het benefietconcert startte vanmiddag om 2:00. En alle informatie daarvoor kan je surfen naar www.zondadendermonde.be. Dus www.zondadendermonde.be. En dan gaan we nog even naar Drongen, want in Drongen kan je vandaag nog naar de Drongse Fiesten. Inderdaad, vandaag op deze laatste dag is er een kunst- en ambachtenmarkt met foodtrucks en animatie voor jong en oud. Het gaat allemaal door in het centrum van Drongen en de omliggende straten. Het is al daar van start gegaan sinds 11:00 deze voormiddag. Doorlopend kan je daar nog terecht tot 6:00 komende avond. En om 14:00 is er ook een heleboel leuke kinderanimatie daar voorzien. De toegang is gratis.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op 2 wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw? En tweedehands, met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts, Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info, bikeparts.be.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
3: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
5: Hallo, ik ben Koen Wouters van Clouseau en naast mij staat
6: Chris Wouters van Clouseau. Ik ben uw broer trouwens, Koen.
5: Inderdaad, en samen zijn we dus
6: Clouseau.
5: En wij luisteren samen naar Club

Een leuke hit geweest begin jaren 90 voor deze Popgun. En we draaiden Dream Dream. Hopelijk heb je misschien wel gedroomd. Zijn het goede dromen geweest afgelopen nacht, luisteraars. Zometeen nog de nieuwe single van Robin op je radio. Ondertussen 11:30 geworden hier bij Club FM. En we hebben nog 3 leuke uittips die je misschien wel kan gaan doen op deze bewolkte zonnige zondag. Allereerst gaan we naar Berlare, meer bepaald naar het Donkmeer, want aan de oevers van dat Donkmeer vindt vandaag een nieuwe editie van de Berlaarse Concertnamiddag plaats. Bezoekers kunnen in de festivalhal gratis genieten van optredens en dat van 3 groot Berlaarse orkesten. Na het succes van de vorige edities slaan de lokale muziekverenigingen opnieuw de handen ineen en dat in samenwerking met de gemeente Berlaar en Vlammo. In ieder geval achtereenvolgens treedt het Muziek 2004 Berlaar.

Heren en de koninklijke fanfare de Sint-Pietersvrienden uit Uitbergen. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en biedt een gevarieerd muzikaal programma. Het muziekevenement start vanmiddag om 2:30 en duurt tot ongeveer 6:00. De toegang tot die festivalhal aan het Donkmeer in Overmeren is volledig gratis en vooraf reserveren is niet nodig. Dus dat is wel mooi meegenomen. Iedereen daar dus naartoe en dat voor de 3 lokale orkesten die dus voor een muzikale namiddag zorgen in Overmeren, Berlaren en dat meer bepaald dus in de festivalhal daar. Van Berlaren, Overmeren gaan we naar Zeveneken, want de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Zeveneken viert dit jaar haar 220ste jarig bestaan met onder andere een jubileumconcert in de Sint-Eligeliuskerk in Zeveneken. En dat concert vindt vandaag plaats vanmiddag om 3:00. De harmonie, opgericht in 1806 door burgemeester destijds Jacques-André Reigniers, behoort tot de oudste nog actieve muziekverenigingen van Oost-Vlaanderen in België. Een ticket kost €10 daar dus aan de kassa vanmiddag en dat in de Sint-Eligeliuskerk in Zeveneken en dat voor het jubileumconcert van Harmonie Sint-Cecilia. Een aanrader om misschien daar een keertje naartoe te gaan. En van Zeveneken gaan we nog naar Lebbeke in Oost-Vlaanderen, want de Clemanskes, het comité rond Reus Clemang in Lebbeke, maken zich op voor de jaarlijkse Minnestraatkermis. Die is al gestart sinds afgelopen vrijdag. Vandaag is traditiegetrouw tijd voor een heuse rommelmarkt. Tuinier Lebbeke kruist open vanaf 2:30, een pop-up café en vanaf 3:00 serveert toneelkring wij pannenkoeken en ijs. Harmonie Sint-Cecilia maakt een rondgang om 6:30 en tussen 17:00 en 18:00 laten de Clemanskes smullen van penzen en balkjes met appelmoes of kriekskes. Ja, ja. En om 8:00 is er nog Siebe, Bonen en Midas van Bellen en dat van toneelkring Wij en dat voor een theatervoorstelling die allemaal gratis bij te wonen is. Dus reden te meer om misschien wel af te zakken aangaande de Minnestraatkermis vanaf 2:30 van de middag, georganiseerd door toch wel de Clemanskes daar dus uit Lebbeke.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefies stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

Ja, dit Britse Acid House project bereikte destijds al hun hoogtepunt in april 1988 met dit nummer dat we daarnet nog draaiden. The Team from As Express en As Express. Goed luisteraar, zometeen onze laatste uittips. Maar eerst nog Another and Sultra.

luisteraars bij Club FM in het programma Uit op Zondag. En we hebben de laatste tips die ik graag met jullie deel. Daarvoor trekken wij onder andere naar de Beveren in Oost-Vlaanderen. Want vandaag staat het prachtige domein van Hortus der Saxe in de Hof der Saxe. Er heeft volledig in het teken van bomen tijdens de gratis Bomenfamiliedag at Hof der Saxe. Jong en oud is welkom voor een gezellige en leerrijke namiddag vol natuurbeleving, creativiteit en avontuur. Het evenement kadert binnen het groene project toch wel groen getuigen markante bomen in het Waasland. Een initiatief dat bijzondere bomen en hun verhalen in de kijker zet. De familiedag die start straks al om 12 uur met een picknick onder de bomen. Bezoekers die kunnen zelf een picknickmand meebrengen. En er is ook een ijsjeskraam voor een zoete afsluiter. Doorlopend zijn er creaties, workshops, plantendruk onder leiding van Nout Wijnands, waarbij deelnemers unieke postkaarten maken met echte bladeren. Kinderen kunnen bovendien veilig boomklimmen onder begeleiding van professionele klimmers. En voor jonge speurneuzen van 6 tot 10 jaar is er ook nog een onderbeleiding, een begeleiding met andere woorden, van natuurgids Hilde van Strijdonk. De activiteit Bomen, een huis vol leven, terwijl volwassenen kunnen deelnemen aan begeleide wandelingen langs markante bomen op het domein. Om 3 uur volgt een bijzondere groepsfoto en dat bij een echte groene getuige. Met deze familiedag wil Erfpunt, regionaal landschap Schelde-Durmen en Hortus der Saxe inwoners inspireren om zelf markante bomen in het Waasland te ontdekken en te registreren. Alle informatie over deze familiedag www.hortusdersaxe.be. Dus www.hortusdersaxe.be en dat dus vandaag vanaf 12 uur in de gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht. Dan gaan we naar Lokeren, want gezinnen met kinderen van 2 tot 6 jaar kunnen nog tot en met vandaag deelnemen aan een gratis wandeling met ongeveer 3 kilometer in Lokeren. Langs het parcours komen deelnemers allerlei opdrachten tegen, geïnspireerd op de slimme vos Reinaard. Een gratis wandelzakje met benodigdheden is verkrijgbaar in het welzijnshuis op de Grote Kaai 20 of bij Visit Lokeren, markt nummer 15. En dat dus nog vandaag voor de laatste dag daar in Lokeren, die gezinswandeling in het spoor van vos Reinaard. En dan kan je ook nog naar Waasmunster, inderdaad, want wat kan je daar gaan doen? Wel, komende maanden staat daar de kunstschilder Frans van Mortelman centraal in Waasmunster. Met de tentoonstelling In de Koolputten wordt zijn werk in dialoog gebracht met zowel tijdgenoten als hedendaagse kunstenaars. In kunstvorm De Koolputten loopt nog tot en met vandaag de expo A Rose is a Rose is a Rose. En hier vormde de roos uiteraard het ankerpunt. Het werk van Mortelmans wordt er geconfronteerd met dan van tijdgenoten zoals Moritz Tilly en Kees Verwij, maar ook met hedendaagse makers. De tentoonstelling onderzoekt hoe de fascinatie voor de roos als object van contemplatie toch wel generaties overstijgt. Deze expo is vandaag dus voor de laatste dag gratis te bezoeken en dat tussen 11 en 5 uur en dat in Kunstforum De Koolputten in Waasmunster.

Ja, misschien roept het wel een beetje vakantieherinnering op natuurlijk. Deze heerlijke radiosouvenir van Mila en Famé. En déchanté. Het was de op één na laatste hier voor deze zondag. De laatste van deze maand, 31 mei. Bedankt voor het luisteren naar Uit op Zondag. Fijn dat je er weer bij was. Blijf bij ons, hè. Ja, want zometeen is er Yuri Toté. Heel veel plezier met hem tijdens jullie middaglunch tussen 12 en 2. En de fijne andere collega's die er nog aankomen. Ik ga er een weekje tussenuit, dus volgend weekend ben ik er niet. Maar de collega's die gaan het hier in ieder geval overnemen, wat mij betreft. Simply Red, ik laat je nog met deze Money Too Tight to the Mansion. Ik wens jullie allemaal nog een fijne zondag.

0: buiven collega Ron van Dijk nog even uit. Wij nemen het over tot en met een uur of twee in deze nieuwe aflevering van de Middagclub. Zometeen met R.E.M. en The One I Love. Join the club, prettig weekend.
1: Jury tot 10.

Nieuw werk van Tyla en Zara Larsson en She Did It Again. Heel benieuwd wat hij nog gaat doen in onze Super 50 elke zaterdag. En woensdag is er trouwens een nieuwe aflevering op zaterdag. En op woensdag de herhaling van onze Super 50 tussen 2 en 5.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
3: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.

was een van haar grootste hits, deze Nothing Gonna Stop Me Now van Samantha Fox uit de hitlijst van 1987 alweer. 11 jaar later vonden we dit terug in onze hitparades. En Bibel, Moving On Up.

In Puurs Sint-Amans zijn een dertigtal festivalgangers gisteravond gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op de kop en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel is er ook veel schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen en PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar en haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi in de spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist.

0: Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. En daarom mag ze dus ook niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van gisteren kwijt. Die gaat naar de Italiaan Elisa Balsamo. Zij vertrekt vandaag ook in de roze leiderstrui. De weersverwachting dan. Eerst nog kans op stevige buien, dat is wel plaatselijk. Later wordt het overal droger met brede opklaringen. De temperaturen die zijn wel wat frisser dan de voorbije dagen, zo'n 24 graden. De volgende dagen wisselvalliger en nog frisser bij zo'n 20 tot 21 graden overdag.
1: Join the club.

en Khalid. Deze Elk Petrillo wordt letterlijk trouwens in een dancenest geboren, want zijn beide ouders zijn beide actief als psytrance DJ's onder de namen DJ Swarup en DJ Akanta. Je kreeg hem hier met Dive Into Me bij Club FM.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op 2 wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.

De meeste platen maakte hij samen met Queen, maar af en toe een solo-projectje kon er wel tussen. Deze Freddie Mercury, je kreeg hem met The Great Pretender uit de hitlijst van 1987 alweer. Straks nog Taylor Swift en I Knew You Were Trouble, maar eerst The Subs en Romeo Elvis met Another Chance.

Soms kan je dat op voorhand al vertellen. Dat wist Taylor Swift helemaal. I Knew You Were Trouble uit de hitlijst van 2012 alweer. Het eerste deel van deze middagclub zit er weer bijna op. Zometeen nog meer leuke muziek. Blijf hangen, is de boodschap eruit. Het duur onder meer zometeen met de confetti's en Put 'em Up. Maar eerst de Dire Straits en Brothers in Arms. These mist-covered

And don't forget who made the star. Confetti's one.

0: Mitje Scores hier bij ons. Dit was er één van Rosala en Are You Ready to Fly? Hey, goedemiddag, beste vrienden van radio. Welkom in deel 2 van deze middagclub met zometeen muziek nog van Alesso en Sacha. Ook Gigi Perez en Prince is erbij met Alphabet Street.
1: Join the club. Jullie tot 1.
2: Club FM.
3: Nou!

concerten van de Franse zanger Patrick Bruel, die in december in Quebec gepland waren, gaan niet door. Dat heeft evenementenbureau Guestef dinsdag meegedeeld na een opeenvolging van klachten wegens seksueel geweld tegen de zanger. Bruel is in Frankrijk het voorwerp van 4 onderzoeken naar verkrachting en in België van een gerechtelijk onderzoek naar aanranding. De komende dagen zouden nieuwe klachten worden ingediend, kondigt de advocaten van tv-presentatrice Flavie Flamand dinsdag aan. Flamand beschuldigt trouwens de zanger en acteur er zelf van haar te hebben verkracht toen ze minderjarig was. Ja, het is wat, hè, met die bekende mensen tegenwoordig.

0: Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be. KVJ. Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 200. 83.

Bij ons scoorden ze één grote hit en dat is deze Fade to Grey uit 1981. Ik had het over Visage. Je kreeg zo eens te horen hier bij Club FM. De tijd van de boysbands, ja, die is toch wel al een tijdje voorbij. Alhoewel, ze beginnen allemaal reunies te doen, zoals Backstreet Boys en ook The Five, denk ik, gaat er wel binnenkort ook weer aankomen. In 1998 hadden ze in ieder geval een grote hit hier bij ons, deze Got a Feeling.

0: de buien zijn zo goed als weggetrokken, toch over het oosten van het land. Mogelijk zijn er plaatselijk nog enkele buitjes. Later wordt het weer droger met opklaringen. Maxima 24 graden. De volgende dagen wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Join the club.

Deze Becky G werd geboren in Inglewood, California, in een familie van Mexicaanse afkomst. Haar jeugd bracht ze door in Moreno Valley. En toen ze 9 jaar oud was, werden haar ouders door financiële problemen gedwongen hun huis te verkopen. En verhuisden ze naar de verbouwde garage van haar grootouders in Inglewood. Gomez die wilde geld verdienen voor haar familie en begon met voiceovers en reclamewerk. Ook zat ze in 2 meidengroepen, Glam en BCG. En zat een rol in de speelfilm AXL van 2018.

Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be. Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.

De grote meneer Frank Sinatra is in New York, New York. Het is lijst van 1980. Het draait dus nog heel graag hier bij ons bij Club FM. Straks nog Donna Summer met Love is in Control. Na Escobar en Heather Nova en Someone

Maar deze van de Bousa en Addicted to Your Love zit er voor mij voor vandaag ook weer helemaal op. Volgende week zijn we er uiteraard opnieuw voor een nieuwe aflevering van de Middagclub op zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Zometeen nog muziek van Ine Kamoze en Here Comes the Odd Stepper. Maar eens zoals ik al zei, Donna Summer en Love is in Control. Maak er nog een leuke zondag van en tot volgende week. Ciao.

Tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit, just hits.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: Hallo, ik ben Koen Wouters van Clouseau en naast mij staat...
3: Chris Wouters van Clouseau, ik ben uw broer trouwens, Koen.
2: Inderdaad, en samen zijn we dus...
3: Clouseau.
2: En wij luisteren samen naar Club

tijdens het zwemonderdeel van de Chilathon in Antwerpen. Dat is een draagdrempelige triathlon voor amateurs. Is een deelnemer van eind 50 onwel geworden. De man moest in het water gereanimeerd worden door de hulpdiensten en is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Als gevolg van het incident was het zwemgedeelte voor de 3000 deelnemers geschrapt. De rest van het parcours bestond uit 52 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. In Boom is afgelopen vrijdag een auto met jongeren gecrashed tegen een supermarkt. Er zijn inmiddels beelden van het ongeval op social media die door de passagiers zijn gefilmd. Op de video is ook de politie te horen. De bestuurder had niet gedronken. Het onderzoek naar de exacte toedracht loopt. In Willebroek is afgelopen nacht een vermoedelijke inbreker van rond de 30 verdronken in het kanaal. De man probeerde samen met twee handlangers in te breken bij een juwelier. Toen de politie arriveerde, sloeg het drietal op de vlucht. Een van hen sprong het water in, men overleefde dat niet. De twee andere verdachten vluchten weg met een auto en worden gezocht. Vandaag is het Werelddag zonder tabak. Uit cijfers van Cienzano blijkt dat 1 op 7 Vlamingen rookt en dat ruim 1/3 wil stoppen. Toch daalt het aantal totale rokers amper. Het vernieuwde platform tabakologen.be moet daar verandering in brengen door rokers eenvoudig in contact te brengen met gespecialiseerde artsen. Na de overwinning van Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League zet Parijs 6000 agenten in en 2500 brandweerlieden. Er worden 100.000 supporters verwacht voor de festiviteiten. De strenge beveiliging volgt op zware rellen van gisteravond, waarbij relschoppers de politie bekogelden, auto's in brand staken en winkels vernielden. Vanmiddag bewolkt met in het zuiden centrum van het land kans op lichte regen, 24 graden. Morgen starten we met opklaringen, gevolgd door een grote kans op buien en opnieuw temperaturen tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvolliger en koeler. Join the club.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op Happy Rabbits and Friends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
6: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
7: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.com.

niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. Light.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Hallo, ik ben Jensie.
2: En ik ben Linda van Milking.
1: Op Club FM.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Gent heeft de politie een buschauffeur betrapt op drugs nadat hij op de ring ter hoogte van Drongen tegen een vrachtwagen was gereden. De bus die werd weggetakeld. De bestuurder die vorig jaar een frontale botsing veroorzaakte tussen twee lijnbussen in Kieldrecht is veroordeeld. Bij het ongeval raakten 11 mensen gewond, gelukkig niemand ernstig. De man die krijgt een rijverbod van 2 maanden en een boete van €800. En na het dodelijke ongeval in Buggenhout benadrukt spoorwegbeheerder Infrabel dat elke overweg een risico inhoudt. Jaarlijks worden gemiddeld 15 tot 20 overwegen definitief gesloten. En de vraag rijst of die sluiting sneller moet gebeuren. Het Vlaams parlement heeft het voorstel goedgekeurd om Wetteren te laten overstappen van de referentieregio Gent naar de Denderregio. De gemeente Wetteren die had zelf om die wijziging gevraagd. Machinebouwer GPT die wil de productie in de Breedstraat in Sint-Niklaas stopzetten. Daardoor dreigen 57 werknemers hun job te verliezen. Het bedrijf maakt machines voor automatische voedselverwerking en is actief in onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De grote vissterfte aan het pompgemaal van Boekhouten is het gevolg van zuurstoftekort door de hitte. Het water stroomt er te traag, waardoor bij warm weer te weinig zuurstof beschikbaar is. Zo'n 200 dode vissen die werden door de brandweer van Zelzaten opgehaald en naar het Vilbeluik gebracht.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

0: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services, Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 7 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is...

0: hier zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283.

0: Vanmiddag overheerst bewolking, in het zuiden centrum mogelijk lichte regen, maxima 24 graden. Morgen opklaringen, maar later stijgt de kans op een bui, opnieuw 24 graden. Vanaf dinsdag slaan we om naar wisselvalliger en frisser weer.
1: Join the club.

0: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels. Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
4: Gesloten op dinsdag en woensdag.
5: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
6: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
7: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
6: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
8: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
1: Het is 5 uur.
2: Jo

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

Het zwemonderdeel van de Chilathlon in Antwerpen is geschrapt nadat een 58-jarige deelnemer onwel werd in het water. Het slachtoffer is na een reanimatie in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Chilathlon is een kortere triathlon, speciaal voor amateurs. Het Amerikaanse leger heeft voor de tweede keer in 2 dagen een boot onder vuur genomen in de Stille Oceaan, waarbij 3 doden zijn gevallen. De VS claimt dat het vaartuig diende voor drugsmokkel, hoewel hard bewijs daarvoor ontbreekt. Sinds september vorig jaar eisten vergelijkbare Amerikaanse operaties al meer dan 200 levens. De snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo is zeer alarmerend, meldt Alan Gonzalez, adjunct-directeur operationele zaken van Artsen zonder Grenzen. Er zijn al 246 doden geregistreerd op een totaal van 1000 verdachte gevallen. Verdediger Christian Bourges vertrekt bij voetbalclub Union Sint-Gilles. De club maakt bekend dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. Bourges speelde 6 jaar voor Union en maakte nog de promotie mee vanuit de toenmalige eerste klasse B. Waar de Brit zijn carrière voortzet is niet bekend. Vanmiddag overeerst bewolking in het zuiden en centrum, mogelijk lichte regen, maxima 24 graden. Morgen opklaringen, maar later stijgt de kans op een bui, opnieuw 24 graden. Vanaf dinsdag slaan we om naar wisselvalliger en frisser weer. Join the club.

0: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op Happy Rabbits en friends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
7: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast, de boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet. 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
8: Goedenavond,

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Het is 6 uur.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ. Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.nl.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Elke avond romantisch en stijlvol. Dit is Club Soirée. Club Soirée. Heerlijke, rustige muziek om de dag mee af te sluiten. Op Club FM.

De meest romantische platen hoor je hier. Club Soirée. Voor een perfecte avond. Club FM. Gegarandeerd romantisch en stijlvol.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Het is 8 uur.

0: tot middernacht. Rustige muziek voor een perfecte avond in Club Soirée.
1: Alles over je streek en de meeste muziek.
0: Welkom bij Club FM.
1: Welkom bij de Oost-Vlaamse Regioradio. Club.

0: middernacht. Rustige muziek voor een perfecte avond. Alles over je streek en de meeste muziek.
1: Welkom bij de Oost-Vlaamse Regio Radio.

perfecte avond. Club FM. Sluit je dag af in schoonheid. Club.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Het is 10 uur.

0: Tot middernacht. Rustige muziek in Club Soirée.
1: Dit is Club FM.
2: Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio.

0: tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond in Club Soirée. Muziek en info. Dit is
1: Krijg je bezoek vanavond? Zet dan Club Soirée op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soirée. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

deugd doen om even te relaxen. Even alles achter jou te laten, uit te blazen. Luister vanaf nu elke avond van 7 tot middernacht naar Club Soirée. Rustige muziek, de hele avond lang, bij Club FM.

Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit

Carré. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soirée. Op Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 4 uur.

0: the Summer.
1: Nu bij Club FM. Join the summer.
2: Get ready for takeoff.
3: Dit zijn de hits van Club FM.
4: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my station.